0: is het nieuws bij Radio Dendria.
1: Het aantal fietsers dat de politie betrapt op gsm'en aan het stuur is in ons land op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Bij minderjarigen gaat het zelfs om een verviervoudiging. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn meer dan 2300 gsm-gebruikers op twee wielen betrapt. CD&V, dat de cijfers opvroeg, spreekt van een zeer onrustwekkende trend en wil dat de overheid inzet op extra campagnes. De Brusselse regering stelt voorlopig geen onderzoekscommissie in naar de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De PS, de geviseerde partij in de kwestie, verzet zich en heeft een uitstel van 10 dagen kunnen bedingen. Ook van een tijdelijk ontslag, zoals verschillende meerderheidspartijen vroegen, is voorlopig geen sprake. Recent onderzoek door de openbare omroep toonde aan dat PS-schepen Lotfi Mostefa heer en meester speelt over de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het Hof van Cassatie heeft de Belgische staat definitief veroordeeld voor het weghalen van metissenkinderen bij hun moeders in koloniaal Congo. De zaak was 8 jaar geleden aangespannen door 5 zwarte vrouwen die in de jaren 50, toen ze 7 jaar waren, naar katholieke weeshuizen in ons land zijn gebracht. België moet hen nu een schadevergoeding betalen en dat is een Europese primeur. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties als open waterzwemzones. Dat kondigt Vlaams omgevingsminister Broens aan. In die 10 zones, in dokken, kanalen, meren en plassen, is zwemmen voortaan toegelaten. Het gaat onder meer om de Damse Vaart Noord, het Bonaparte Dok in Antwerpen, de Lange Rij in Brugge en Vossenmeren in Lommel. Er komen ook 4 nieuwe zones voor lange afstand zwemmen. Volgens minister Broens is open waterzwemmen gezond en laagdrempelig en blijft de vraag naar geschikte zones al naar toenemen. De nacht is helder en zacht, minima tussen 11 en 15 graden. Zaterdag een enkel stapelwolkje, maar de zon is koning. Tot 28 graden, alleen aan zee ietsje koeler.
0: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: is het nieuws bij Radio Dendria.
1: Het aantal fietsers dat de politie betrapt op gsm'en aan het stuur is in ons land op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Bij minderjarigen gaat het zelfs om een verviervoudiging. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn meer dan 2300 gsm-gebruikers op twee wielen betrapt. CD&V, dat de cijfers opvroeg, spreekt van een zeer onrustwekkende trend en wil dat de overheid inzet op extra campagnes. De Brusselse regering stelt voorlopig geen onderzoekscommissie in naar de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De PS, de geviseerde partij in de kwestie, verzet zich en heeft een uitstel van 10 dagen kunnen bedingen. Ook van een tijdelijk ontslag, zoals verschillende meerderheidspartijen vroegen, is voorlopig geen sprake. Recent onderzoek door de openbare omroep toonde aan dat PS-schepen Lot Fimo Steffa heer en meester speelt over de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het Hof van Cassatie heeft de Belgische staat definitief veroordeeld voor het weghalen van metissenkinderen bij hun moeders in koloniaal Congo. De zaak was 8 jaar geleden aangespannen door 5 zwarte vrouwen die in de jaren 50, toen ze 7 jaar waren, naar katholieke weeshuizen in ons land zijn gebracht. België moet hen nu een schadevergoeding betalen en dat is een Europese primeur. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties als open waterzwemzones. Dat kondigt Vlaams omgevingsminister Broens aan. In die 10 zones in dokken, kanalen, meren en plassen is zwemmen voortaan toegelaten. Het gaat onder meer om de Damse Vaart Noord, het Bonaparte Dok in Antwerpen, de Lange Rij in Brugge en Vossenmeren in Lommel. Er komen ook 4 nieuwe zones voor lange afstand zwemmen. Volgens minister Broens is open waterzwemmen gezond en laagdrempelig en blijft de vraag naar geschikte zones al naar toenemen. De nacht is helder en zacht, minima tussen 11 en 15 graden. Zaterdag een enkel stapelwolkje, maar de zon is koning. Tot 28 graden, alleen aan zee ietsje koeler.
0: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

zoek naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 43 92. Of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.

0: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feestzaal Industrie in Gerardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
1: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
0: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open.
2: That's what you are.
0: Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
3: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054-34-34-33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak, vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tirus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
1: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Ben je op zoek naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot-Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 4392 of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak, vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tirus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

vrijdag 12 juni de vijfde barbecue dansant in Feestal Industrie in Gerardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior. Afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open. Reserveer nu via 0477 844968 of via diego.garcia@telenet.be. Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. Dit is Radio Dendria.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Geraardsbergen.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthale-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak. Vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tirus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
2: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: zoek naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 43 92. Of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Gerardsbergen wil met de invoering van de Uitpas vrije tijd toegankelijker maken voor iedereen. Inwoners zullen punten kunnen sparen bij vrije tijdsactiviteiten. En vanaf september komt er ook een kansentarief voor mensen in een kwetsbare situatie. Daarnaast voorziet de stad extra steun voor verenigingen en scholen om deelname aan sport, cultuur en uitstappen betaalbaarder te maken. Komende dinsdag bespreekt de gemeenteraad van Gerardsbergen een nieuw toewijsreglement voor sociale woningen van woonmaatschappij Denderzuid. Kwetsbare groepen en inwoners met een sterke band met de stad krijgen extra aandacht, terwijl ook strengere voorwaarden rond taal en werkbereidheid worden ingevoerd. De jaarkampeerders van provinciaal domein De Gavers verzetten zich fel tegen de plannen van de provincie om alle jaarplaatsen tegen 2029 te schrappen. De zowat 300 bewoners spreken van financiële en sociale gevolgen en voelen zich onvoldoende gehoord. Er loopt intussen een petitie en ook in de provincieraad worden vragen gesteld over het dossier.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet er van heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen. Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak. Vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tirus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: dekens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Jouw smaak, jouw muziek. Dit is Radio Dendria.

0: Begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feestal Industrie in Geraardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
2: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
1: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open. That's what you are. Reserveer nu via 0477 844968 of via diego.garcia@telenet.be.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be. Ben je op zoek naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 43 92. Of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.
1: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Gerard Berge wil met de invoering van de Uitpas vrije tijd toegankelijker maken voor iedereen. Inwoners zullen punten kunnen sparen bij vrije tijdsactiviteiten. En vanaf september komt er ook een kansentarief voor mensen in een kwetsbare situatie. Daarnaast voorziet de stad extra steun voor verenigingen en scholen om deelname aan sport, cultuur en uitstappen betaalbaarder te maken.
3: Komende dinsdag bespreekt de gemeenteraad van Gerard Berge een nieuw toewijsreglement voor sociale woningen van woonmaatschappij Denderzuid. Kwetsbare groepen en inwoners met een sterke band met de stad krijgen extra aandacht, terwijl ook strengere voorwaarden rond taal en werkbereidheid worden ingevoerd. De jaarkampeerders van provinciaal domein De Gavers verzetten zich fel tegen de plannen van de provincie om alle jaarplaatsen tegen 2029 te schrappen. De zowat 300 bewoners spreken van financiële en sociale gevolgen en voelen zich onvoldoende gehoord. Er loopt intussen een petitie en ook in de provincieraad worden vragen gesteld over het dossier.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting waarbij elk hoekje wordt benut. Bij houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.
4: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.
5: Radio Dendria Live. Volop de KAI-feesten in Geraardsbergen.

0: Teddy Swims en Bad Dreams. En dat hebben we vannacht niet gehad. Wel geen Casa Renata vandaag, want we staan live op de Kaaifeesten in Gerardsbergen. En naast mij collega Björn. Dag Björn.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Alles goed?
1: Ja, het zal wel zijn. Zonneke schijnt, dicht bij het water. Ik heb jou naast mij, het kan niet beter.
0: Wat heb je mee?
1: Ik heb jou naast mij.
0: Ah,
1: het kan niet beter.
0: Nee. Oké. Allee, maar uit. Dat belooft weer voor vandaag. Als je niet weet wat doen, kom gerust hier naar de Kaaifeesten aan de Spiraal in Gerardsbergen. En die muziek van Bonnie Pointer.

ik weet wel dat we hier op de Kaaifeesten staan in Geraardsbergen, ter hoogte van Jeugdhuis, de Resort en de Spiraal. Dus als je daar thuis zit, je weet niet wat doen, kom gerust even langs, want straks krijgen jullie ook nog interviews voor de mensen die thuis zijn. Die kunnen dat beluisteren, maar er zijn hier nog heel wat activiteiten en daarvoor moet je wel naar hier komen natuurlijk. Nu van Dik Hout en Still in

Rolling Stones en Satisfaction. En ik had al gezegd dat er heel wat te doen is vandaag hier aan de Kaaifeesten. Wat juist, dat laat ik straks over aan een van de organisators. Zij mogen dat hier bij mij komen vertellen. En nu eerst nog wat muziek van Laura Pausini. En La Solitudine. Goedemiddag. Marcos.

zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 43 92, of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.

0: 2 minuten voor 2:30. Het zal nog iets warmer worden.
1: Laat ze maar doen, Renata.
0: Ja, inderdaad. En morgen dan staan we op de Bergezelkes familiefietstocht. Terug een hete dag.

0: Nog steeds live op de kaaifeesten aan de Spiraal in Geraardsbergen. Als je daar thuis zit, het is goed weer, kom gerust even langs.
1: We hebben ondertussen al een eerste plaatje klaarstaan. Wish I Could Fly van Roxette. Verzoekjes zijn nog steeds welkom.

0: kippenvel. I wish I could fly. Roxette.
1: Radio Dendria. Elke dag opnieuw jouw favoriete muziek.
2: Ja, en de mensen die kunnen hier gewoon een plaatje komen aanvragen. Het is net iets anders nu, omdat het voor een goed doel...

0: Here Comes the Sun, aangevraagd door Manu en Veerle. En ze hadden nog gelijk, want de zon is van de partij. En de mensen thuis, die hebben dat misschien niet gehoord, maar ze mogen natuurlijk altijd een plaatje komen aanvragen. Ze krijgen een jetonnetje, €2 is dat. En dan doen wij dat met heel veel plezier, want Bjorn, het is voor...
1: Een goed doel. De mannen van het jeugdhuis hier in Gerasbergen, die hebben nood aan een nieuw terras. En ze hopen dat op die manier bij elkaar gesponsord te krijgen. Er zit ook een kleine beloning aan vast, want je hebt dan een spaarkaart als je naar hier komt. Die kan je liever ook bij ons komen halen. Krijg je een stempeltje voor. En als je 6 van de 8 stempeltjes hebt, dan krijg je een gratis drankje of een ijsje. Komt altijd van pas.
0: Ik denk dat jij er zeker 6 gaat doen.
2: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054-34-34-33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
3: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
4: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de

0: and I Need van Olivia Dean. Hier bij Radio Dendria nog steeds live van op de Kaaifeesten in Gerardsbergen. En naast mij staat Jolien van de provincie Oost-Vlaanderen. Goedemiddag Jolien.
1: Goedemiddag.
0: Alles goed?
1: Ja hoor, lekker warm.
0: Ja, inderdaad. Lekker wel, ja. Jij kwam iets meer vertellen, hè, want de mensen thuis die weten niet over wat het gaat. Maar jij gaat ons wat meer uitleg geven over die dag dat hier vandaag aan de gang is.
1: Ja, inderdaad. We hebben vorig jaar ook een Kaaifeest gedaan en dat is in het kader van Gerardsbergen aan boord. De provincie maakt samen met Vlaanderen, het departement Omgeving, de Vlaamse Waterweg en de stad Gerardsbergen een plan op om de overstromingen in het centrum van Gerardsbergen tegen te gaan, maar tegelijkertijd ook die ruimte rond de Dender aangenamer en kwalitatiever te maken.
0: Ja, en er zijn ook heel wat activiteiten te doen. Vandaag.
1: Ja, inderdaad. Wij stellen onder andere voor welke scenario's er nu voor liggen, mm-hmm. Voor die ontwerpen van die kaaien. Maar we doen dat niet gewoon op een saaie manier. Je kan zelf gaan puzzelen met verschillende scenario's. We hebben ook de zakkaai en de parking van de Spiraal volledig heringericht met bomen, met schilderingen op de straten, met parasols, met een terrasje. Dus je kunt echt eens genieten van een kaai zonder auto's.
0: Ja, het is hier heel gezellig. Ik heb ook gezien dat er daar iemand staat om het water te testen. Dat kunnen ze ook komen doen.
1: Ja, inderdaad. Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek is hier en je kunt samen met Philippe het water van de Dender testen op verschillende parameters.
0: Anders moet ik straks eens aan Philippe vragen of hij wat meer uitleg hier wil komen.
1: Dat zal hij zeker willen doen, ja.
0: Jawel, ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd. En de mensen kunnen ook natuurlijk een plaatje komen aanvragen voor €2. Dat is ook nog voor het jeugdhuis.
1: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, laat ze maar komen,
1: ja,
0: die verzoekjes. En we draaien dat met heel veel plezier. Ik wil er ook nog eentje draaien voor jou. Wat had jij graag gehoord?
1: Piano Man van Billy Joe.
0: Oké, dat ga ik zo dadelijk gaan opzoeken.
1: Dankjewel.
0: En dan gaan we dat voor u draaien.
1: Dankjewel.
0: Dag, veel succes nog vandaag.
1: Bedankt. Hè.

0: Lewis en de News, Heart and Soul. En daarnet heb ik Jurre hier nog een beetje horen napraten met Jolien. Je hebt nog iets ontdekt, hè, Jurre?
1: Ja, het was een interessant gesprek, want heel de week zie ik op Facebook die blauwe en rode golfjes op mijn tijdlijn passeren. En ik vroeg me af wat die dingen betekent. Er zit blijkbaar, voor zover ik het goed begrepen heb, een soort symboliek achter die bedoeld is om jongeren meer plaats te geven in de buurt hier, Zakai en Kai en alles wat daar een beetje rond ligt.
0: Ja, en om die mensen die voorbij rijden met de wagen een beetje te doen afremmen, hè. Juist, ja, ja. Juist, hè. Straks na 2 uur, dan zijn we hier terug. Maar nu eerst het aangevraagde plaatje van Jolien. Dat was er eentje van Billy Joel en...

Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feestzaal Industrie in Gerardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo.

0: deze terras open. That's what you are. Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be. Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.
0: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: of Wills liever met If You Could Read My Mind.
1: Ja, dat ik dan kon, hè.
0: Ja, nee,
1: dan zou ik misschien veel weten, of wil ik het gewoon niet weten.
0: Nee, denk
1: ik
0: niet.
1: Enfin, ze zijn nu bezig aan een voetbaltoernooi hier achter ons. En binnen een uurtje, dan kennen wij de winnaar. En dan gaan de mensen dat thuis ook weten, hè. Want de winnaar, die gaan naar hier komen.
0: Ja, die mogen even het komen uitleggen, als ik het zo mag zeggen. En supporters zijn uiteraard ook altijd welkom.

0: mama's jasje en ik mis haar zo.
1: Ja, dat jasje, dat hebben we nu niet nodig.
0: Nee, en plaatjes, die mochten hier nog altijd komen aan, of mogen jullie nog altijd komen aanvragen. En dat voor het terras van Jeugdhuis De Ressort. Slechts €2. En Björn, jij hebt hier al een paar mensen gehad, hè, bij jou?
1: Ja, ik heb hier ondertussen toch al een paar verzameld, waaronder deze hier van de kleine Odin, sympathieke jonge man. Die vroeg Holy Water aan van Marshmallow en Jelly Roll.
0: En we gaan dat met heel veel plezier draaien. Dus wil je er nog eentje? Kom gerust langs.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Streeknieuws.
2: Geraardsbergen wil met de invoering van de Uitpas vrije tijd toegankelijker maken voor iedereen. Inwoners zullen punten kunnen sparen bij vrije tijdsactiviteiten. En vanaf september komt er ook een kansentarief voor mensen in een kwetsbare situatie. Daarnaast voorziet de stad extra steun voor verenigingen en scholen om deelname aan sport, cultuur en uitstappen betaalbaarder te maken.
3: Komende dinsdag bespreekt de gemeenteraad van Geraardsbergen een nieuw toewijsreglement voor sociale woningen van woonmaatschappij Denderzuid. Kwetsbare groepen en inwoners met een sterke band met de stad krijgen extra aandacht, terwijl ook strengere voorwaarden rond taal en werkbereidheid worden ingevoerd.
4: De jaarkampeerders van provinciaal domein De Gavers verzetten zich fel tegen de plannen van de provincie om alle jaarplaatsen tegen 2029 te schrappen. De zowat 300 bewoners spreken van financiële en sociale gevolgen en voelen zich onvoldoende gehoord. Er loopt intussen een petitie en ook in de provincieraad worden vragen gesteld over het dossier.
5: Dit is Radio Dendria.

0: Bruce Springsteen en Glory Days. Ik weet niet of dat bij u zit, Björn, maar mijn gloriedagen zijn al een beetje gepasseerd.
1: Ja, dat is eraan te zien. Oh, oei, ik was weer laat op aan
0: het denken. Het is niks. Ja, ik dacht dat al. Ik ben dat al gewend, Sonny. Maakt niet uit.
1: Sorry, Renata.
0: Het is niks, jong. Je hebt me gewoon een keer teruggepakt.
1: Voilà, dubbelzinnig toch? Voilà. Amai, nog niet. Ik wil graag dat weten. We hebben nog een verzoekje klaarstaan voor een kleine prinsesje, Antonella, die hier daarnet bij mij was. En zij wil graag K3 horen met Waterval.

0: Cause I gotta have faith.
1: Wow. Oh, George Michael, have little faith. Donata, geloof, is dat belangrijk?
0: Ja.
1: In de mensheid.
0: Ja. Ik ging nog iets zeggen, maar ik doe dat niet. Ik ben zo braaf dat ik dat allemaal niet doe. Ja.

benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be

0: Adele en Rolling in the Deep. En ik dacht, ik kijk even achter mij. En ik zie daar dat ze nog bezig zijn met het voetbaltoernooi. Ik dacht dat het afgelopen was. Maar het zal nog heel even duren voor we de winnaar kennen. Niet zo lang meer. Maar wel nog plaatjes aanvragen. Dat kan nog altijd voor het goede doel. Slechts voor €2 voor een nieuw terras van Jeugdhuis De Ressort. En jij hebt iemand bij jou gehad, Björn, daar straks.
1: Ja, ik ben blijkbaar behoorlijk populair bij de Gerardsbergse jeugd vandaag. Want de kleine Floor... Die vroeg een fantastisch plaatje aan, Pommelin Thijs met Atlas.
0: En voor wie was dat?
1: Floor.
0: Voilà, speciaal voor Floor, hier is Pommelin Thijs.

Say It Again van Santana. En als je daar thuis zit, kom gerust even langs, want wij zijn hier nog altijd tot 5 uur op de KAI-feesten. En straks kan je vanaf 5 uur hier ook nog een dans zien. Een Armeense dans, als ik mij niet vergis. En als het zo niet is, dan zullen ze straks wel bij mij komen.

0: Toto en Afrika, dus ook zo'n plaatje dat aangevraagd werd. En voor 2 euro kan je dat hier komen doen. En dat plaatje, dat werd aangevraagd door mijn collega hiernaast.
1: Ja, ja, ja, het is, blijft een van mijn favoriete platen. En ik dacht, ja, het is woestijnheat. En waar vind je die woestijn? Hè?
0: Ik was het niet vergeten, hè, Björn?
1: Nee, nee, ik weet het er niet.
0: En de rest vergeten we ook niet. Dit zijn de Simple Minds. En don't you forget about me. Goedemiddag.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Decoratie Miseree, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseree maakt van uw huis een echte thuis.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft De Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.
4: Dit is Radio Dendria. Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.
4: Radio Dendria Live. Volop de kaaifeesten in Gerardsbergen.
6: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: zover Boniem en My Baker.
1: My Baker, inderdaad. Prachtige plaat, prachtige plaat. Kleine mededeling ondertussen, terwijl u het gefluit van de voetbalmatch achter mij hoort. Er is een klein infomomentje dat doorgaat over de toekomst van de Hunegem City hier in Jeugdhuis de Ressort in de grote zaal. Dus allen wie willen weten hoe het er op de Hunegem City in de nabije toekomst aan toe gaat gaan, allen daarheen.
0: Ja, die kunnen daar vanaf nu gaan kijken. En ook nog plaatjes aanvragen kan voor €2. En we moeten een plaatje gaan draaien voor Admir. En hij vroeg er eentje van een boef. We zijn heel diep moeten gaan duiken, maar we hebben er eentje gevonden. Habiba, hier is boef.

0: Boef en Habiba, speciaal gedraaid voor Admir. En we hebben hier de winnaars, denk ik, of nee? Jolien gaat eerst nog iets zeggen. Ja. Het voetbaltoernooi, ja, dat is afgelopen, hè?
1: Ja, inderdaad. We hebben hier de drie winnaars bij ons. Het club La Gantoise is gewonnen. Zeg eens, hoe was de wedstrijd?
2: Ja, het was wel spannend, vooral de laatste match, ja.
0: Ik vraag mij af, zijn jullie professionele voetballers of is het gewoon voor de fun dat je hier gekomen bent?
2: Het is gewoon voor de fun, gewoon voor de fun.
0: Gewoon voor de fun, maar ik zie dat jullie vier keren gewonnen hebt.
2: Ja, ja.
3: Zo drie keer?
2: Ja.
0: Drie keer?
2: Ja, drie keer, ja.
0: Ah, ik dacht dat het vier keer was. Je hebt maar drie matchen moeten spelen dan, of zo.
2: Ja.
0: Ja, en anders mogen we een beetje dichter komen staan, want jij wil ook nog iets vertellen, of niet?
3: Ja, ça va.
0: Ja, vertel maar, wat wil je nog vertellen? Was het eigenlijk leuk om daar, want het was een klein beetje uit de zon en een heel beetje in de zon, hè? Niet te warm?
3: Ja, het was natuurlijk wel warm, maar het was ook wel moeilijk omdat er zo'n heuveltje was. Mm-hmm. En we zo moesten doorlopen natuurlijk, dus ja.
0: En heb jij gescoord?
3: Ja, een paar keer.
0: En ik zie daar nog een hele kleine jongen staan, of ja, ik weet niet. Wacht, ik ga die micro een heel klein beetje. Heb jij ook gescoord?
4: Ja.
0: En was het leuk?
4: Ja, sowieso.
0: Speel je anders ook met die twee jongens voetbal?
4: Ja, in een voetbalploeg, ja.
0: Ah, toch in een voetbalploeg. En waar?
4: Lierde-Everbeek.
0: Lierde-Everbeek. En hoe doe je het daar dan? Staan jullie daar bovenaan bij Lierde-Everbeek?
4: Val nog mee.
0: Ah ja, het valt nog mee. Oké, dan gaan we daar niks meer over vragen. We gaan terug over naar Jolien, want die drie jongens hier die hebben een prijs gewonnen, zeker?
1: Ja, inderdaad. We hebben een prijs voor de jongens en dat is een bon voor de sportarena in Gerardsbergen. Alsjeblieft.
0: Voilà, een dikke proficiat aan die winnaars. En als jullie willen komen, het kan nog altijd tot 6 uur deze avond. En als je een plaatje wil aanvragen, dat kan natuurlijk ook nog altijd.
5: Dit is Radio Dendria.

0: erfenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Nog steeds live van op de KAI-feesten in Geraardsbergen. En Norbert, die had ook graag een plaatje gehoord. Hij heeft dat daarnet komen vragen. En het moest er eentje zijn van Eddie Wally met Gesloten Ogen.

0: Eddie Wally, de oogjes fonkelen liever van onze Norbert met gesloten ogen hier op jouw Radio D'Andrea, nog steeds live van op de Kaaifeesten in Gerardsbergen. Ik heb bij mij niemand minder dan Philippe. Philippe, jij hebt hier een stand waar ik je heel veel interessante dingetjes heb gezien. Vertel, wat komt u hier brengen vandaag?
1: Ik ben laborant eigenlijk in het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek. Dat is een afdeling van de provincie Oost-Vlaanderen. Ik ben dus laborant en staalnemer. En dus wij komen hier ook even toelichten hoe we de waterkwaliteit van de Dender gaan meten.
0: Oké. Ik heb u daar inderdaad al een hele dag mee bezig gezien. Nu, ik ben behoorlijk benieuwd, want gisteren in het nieuws hoorde ik dat de 10 Vlaamse open waterzwemgelegenheden zijn goedgekeurd. Hoe zit het met het water van onze Dender?
1: Wel, voor het zwemmen zal het nog een aantal jaren en inspanningen vragen, vrees ik. Zwemmen in de Dender, dat is helemaal nog niet aangeraden. Nu, de waterkwaliteit is de komende decennia wel vooruit gegaan van de Dender. Tot 2022 is die heel goed vooruit gegaan, maar de laatste jaren zien we toch weer een beetje stagnering en gaat die verbetering van de waterkwaliteit toch iets minder goed vooruit. En wat zit dat te wijten voornamelijk aan? Toevoer van nitraten en fosfaten in de Dender. Niet alleen in de Dender, in alle waterlopen eigenlijk. En die zorgen voornamelijk voor eutrofiering, voor zuurstoftekorten in het water. Of soms te veel aan zuurstof ook s'nachts. Wat weer algenbloei en blauwalgen en dergelijke meer veroorzaakt. En dat is dan minder gunstig.
0: Ik moet al helemaal geen vragen meer stellen, want degene die ik nog wil stellen, heb je allemaal in één trek beantwoord. Nu, die nitraten en fosfaten, waar komt dat eigenlijk allemaal vandaan?
1: Ja, dat is toch... Nitraten zijn voornamelijk toch wel van meststoffen afkomstig. Dus van de landbouw, dat stroomt voornamelijk van de akkers af, via regenval uiteraard, of door incijpeling. Fosfaten ook, meststoffen en ook van huishoudelijk afvalwater. Maar we hebben ook natuurlijk nog altijd occasionele glozingen van de industrie die ook oorzaak zijn dat het water van minder goede kwaliteit is.
0: Dus we gaan met z'n allen een klein beetje voorzichtiger moeten omspringen met die zaken. Ik heb nog één vraagje voor jou, misschien een heel speciaalke, maar je zegt daarnet, ja, zwemwaterkwaliteit, dat hebben we hier in de Dender allesbehalve. Is het ooit de bedoeling om daar te geraken?
1: Ja, dat zou toch de bedoeling moeten zijn. We moeten daar toch naar streven, uiteraard. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar ja. Het is zeker de bedoeling. En daar worden wel inspanningen gedaan, natuurlijk, sowieso. Maar het is nog een lange weg, denk ik.
0: Dus we gaan met z'n allen het steentje moeten bijdragen. Ja, en dan kunnen wij hier gewoon bij elkaar feesten.
1: We kunnen natuurlijk ook nog zwemmen in de open waters, in de Gavers hier in Gerardsbergen. Moet ik een beetje reclame maken voor onze collega's, uiteraard. De Gavers, ook een provinciaal domein. Daar kan je dus nog perfect lekker zwemmen.
0: Nu, we zijn hier al de hele dag verzoekjes aan het aannemen. Ik heb de eer om er van jou ook eentje te mogen noteren, terwijl ik even mijn stilo probeer erbij te nemen. Voilà, dat lukt dan nog ook. Philippe, wat mogen wij voor jou spelen?
1: Wel, ik houd het een beetje in het milieu. Ik had graag Marvin Gaye gehad met Mercy, Mercy Me. Dat is toch de eerste man die zo'n ecologische boodschap met zich meebracht in zijn liederen Mercy, Mercy Me.
0: Wel, die gaan we met veel plezier voor jou draaien, maar ondertussen heb ik er al een andere klaarstaan. En als ik mij niet vergis, is dat All This Time van Sting.

0: Sting en All This Time. Daarnet nog een interview gehoord met Philippe en hij had ook een plaatje aangevraagd, hè Björn?
1: Ja, dat is een stevige man met een boodschap. Marvin Gaye en Mercy, Mercy Me.

0: is het terras open. Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: Tot zover Tears for Fears. En naast mij staat schepen Stefan de Pre. En hello, goedemiddag Stefan. Jij mag ons vertellen wat je eigenlijk allemaal doet als schepen.
1: Goedemiddag, ik ben dus Stefan de Pre en ik ben hier bij de stad Gerardsbergen. Schepen voor onder andere ruimtelijke ordening en stedenbouw. Maar ook duurzaamheid en milieu zit in mijn bevoegdhedenpakket. Dus wat dat betreft sta ik hier wel degelijk op mijn plaats, denk ik dan.
0: Ben jij daar net binnen geweest? Want er was daar iets te doen, hè, binnen?
1: Ja, daar binnen was inderdaad iets te doen en dat ging rond het WORG-gebied, het watergevoelig open ruimtegebied. En dan spreken we over de Rode Kruisstraat. Daar ligt een gebied, een oud Meerse gebied eigenlijk, dat met der tijd eigenlijk, daar stroomde eigenlijk, of moet ik eigenlijk zeggen, daar ontsprong de oude Dender, de Dender, die dan in de middeleeuwen door de stad liep, maar die later voor een deel gedempt is. En dat is eigenlijk altijd een Meerse gebied geweest, maar daar liggen natuurlijk heel wat eigenaars. En ooit was het in de bedoeling om eigenlijk dat gebied te gaan bebouwen, maar dat ligt eigenlijk volledig in het overstromingsgebied van de Dender. En in het kader van het Gerardsbergen aan boord heeft men nu toch wel eindelijk de beslissing genomen om dat gebied mee te nemen in de bescherming eigenlijk van de binnenschat. En dat gebied eigenlijk terug zijn functie te geven die het eigenlijk altijd zou moeten gehad hebben, namelijk een overstroombaar gebied. Hè.
0: En je hebt dus die plannen daar binnen gezien daarvoor?
1: Ja, ik heb die plannen gezien en die zijn natuurlijk heel ambitieus. Hè. Vandaar ook dat we spreken over die ambitienota. Het zijn heel ambitieuze plannen, maar wat natuurlijk heel, heel mooi is aan die plannen, is dat het eigenlijk toch wel vrij interactieve plannen zijn, waarbij eigenlijk de burger gevraagd wordt van mee te denken in de uitplooi van die plannen en mee vorm te geven aan het Gerardsbergen van de toekomst, zal ik maar zeggen. Gerardsbergen aan boord is vooral Gerardsbergen naar de toekomst toe. Want ik zeg dat, ik word daar heel veel vanuit mijn functie natuurlijk ook over aangesproken en mensen vragen mij, ja maar heel dat gedoe, wat is dat eigenlijk? Dan zeg ik eigenlijk heel sterk of heel veel tegen de mensen van, besef goed mensen, dat zijn heel ambitieuze plannen, maar die gaan onze stad binnen dit en een 15 jaar toch wel een compleet ander uitzicht kunnen geven en een totaal andere beleving in de stad kunnen teweegbrengen. En dat is natuurlijk het hele mooie aan het project, dat er daar onze stad eigenlijk een nieuwe toekomst krijgt. Hè? Een soort Gerardsbergen 2.0, zeg ik ook veel. Hè?
0: Ja, en er zijn hier dus plannen. Maar kunnen de mensen daar nog iets aan toevoegen of hun zichtje komen doen?
1: Ja, zeker. Vandaar ook dat er hier zoveel mensen van de provincie vandaag aanwezig zijn om mee te denken met die mensen en mee te kijken. En, want als je dan natuurlijk, ik word daar bijna wekelijks bij betrokken bij heel die planmakerij. Maar als je daar als burger voor de eerste keer voor staat, ja, dan zie je daar een hoop zaken, een hoop lijnen, een hoop tekeningen. Maar je vindt niet onmiddellijk terug, maar vandaar dat volk hier zo aanwezig is van de provincie om die mensen mee te helpen van kijk, dat is dat en dat. En dat zouden we daar willen doen. En wat denkt jij daarvan? Mensen krijgen de keuze van, ah, ik vind die optie goed of ik vind die optie goed. En dat zijn allemaal zaken, want er is al een heel participatief traject doorlopen in heel die plannen. Hè. Vorig jaar hadden wij ook een kaaifeest. We hebben die stakeholdergroep. Die participatie van de burger is daar zo belangrijk in om uiteindelijk tot een visie te komen van hoe kunnen we dat nu echt gaan vormgeven. Heel die plannen rond Gerardsbergen aan boord. En die burgerinsteek is daarin heel belangrijk, zeker en vast.
0: Is het enkel vandaag dat ze hier kunnen hun zegje doen? Of kunnen ze ook nog naar dienst toerisme komen? Of moeten ze naar de website van de provincie gaan?
1: Ze kunnen
0: gaan
1: dat eigenlijk op via de provincie, maar ook via ons, via de schepen. We kunnen mensen ook een grieven meegeven of een wensen meegeven of een opmerkingen meegeven. Eigenlijk moet dat zulke zaken... Er is een hele visievormingperiode om uiteindelijk naar een actieprogramma te gaan en elke insteek en elke, op welke manier dan ook, weet ons te vinden, zou ik zeggen.
0: Voilà, dit gezegd zijnde, dank je wel voor de toelichting. Wil je er nog iets aan toevoegen?
1: Dat het zeer warm is deze namiddag.
0: Dat heb ik hier ook al ondervonden.
1: Maar kijk, het is natuurlijk veel plezieriger van u met zulk fantastisch mooi weertje hier te zijn als dat slecht weer is. En ik zou zeggen, voor de mensen die nog niet geweest zijn en die nog even tijd hebben, kom tot aan de Zakkaai, kom tot aan de Spiraal en geef uw beeld van de toekomst mee vorm, zou ik zeggen. Dank u wel.
0: Ja, heel graag gedaan. En jij bedankt om dit allemaal komen toe te lichten. En prima. De mensen die kunnen hier zeker nog langskomen. Want om 5 uur dan kunnen ze hier genieten van een dans. Maar nu gaan we eerst allemaal stralen samen met Jean Thomas. Goedenavond.

0: The Greatest Lover van Lef. Was dat nog 4 minuten voor... Of nee, 5 minuten voor 4 uur. Als ik nog een beetje wacht, heb ik gelijk. Nog een heel klein beetje.
1: Oh, we zijn er bijna.
0: Ja, en straks na 4 uur, dan zijn we er terug bij. Nog een uurtje.
1: Oh.
0: Ja, nog een uurtje, hè, want het blijft gewoon doorgaan. Voilà, nu met Prince.

0: oplossing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Ben je op zoek naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 43 92. Of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Bij het distributiecentrum van sportmerk Nike in Laakdal in de Kempen is een sociaal akkoord bereikt. Uiteindelijk vallen maximaal 371 gedwongen ontslagen, zo melden de bonden. Die benadrukken dat oorspronkelijk zowat het dubbele aantal banen bedreigd was. Het personeel keurde het akkoord met ruime meerderheid goed. De ontslagen gaan in op 30 juni. In Antwerpen is in de vroege ochtend een stepper van 47 overleden nadat hij tegen een voetganger was gebotst. Ook die voetganger, een man van 30, raakte levensgevaarlijk gewond. De politie verhoort getuigen en bekijkt camerabeelden om uit te maken hoe het ongeval precies gebeurde. Nergens in Europa kent justitie meer enkelbanden toe dan in België. Dat zegt bevoegd minister Demir. Het aantal staat nu op 2100, een record. 1/3 daarvan zijn verdachten die hun proces afwachten en vroeger naar de cel zouden zijn gestuurd. Nu komen ze onder elektronisch toezicht door de overbevolking in gevangenissen. Demir vindt dat geen goede evolutie en waarschuwt voor problemen, zeker als binnenkort de tweede noodwet tegen de overbevolking ingaat. Dan kunnen ook veroordeelden met celstraffen tot 18 maanden een enkelband krijgen. Een autokeuringstation in Londerzeel heeft een schoolbus uit de zuidrand van Antwerpen afgekeurd omdat ze met een levensgevaarlijk defect aan de remmen rondreed. Volgens de keurders was het een half mirakel dat er geen zware ongevallen mee zijn gebeurd. De bus van 9 jaar oud vervoert dagelijks tientallen kinderen en hun begeleiders. GOKA, de instantie die voertuigen keurt, roept op bussen die dagelijks vele kilometers afleggen regelmatig te controleren. Het voertuig in kwestie is voorlopig niet meer actief in afwachting van herstel. En Belgian cat Julie van Loo zit opnieuw zonder werk in de Women's NBA. New York Liberty heeft het interim contract van Loo na 5 wedstrijden niet verlengd. Wellicht omdat sterspeelster Ionescu terugkeert uit blessure. Van Loo hoopt snel zekerheid te vinden bij een nieuwe werkgever. Overal zalig zonnig en tot 29 graden aan zee met een briesje erbij. Morgen doet het kwik er nog een graadje bij.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.
6: Radio Dendria Live. Volop de KAI-feesten in Gerardsbergen.

The Pointer Sisters en Should I Do It? Het is nog altijd lekker warm en je kan nog altijd tot hier komen aan de kaaifeesten in de Spiraal in Geraardsbergen.

0: corridor, Tutanva. Wie niet weggaat, dat zijn wij. Wij blijven wel nog even tot 5 uur, vindt u op onze kaaifeesten in Gerardsbergen. Ik heb hoog bezoek naast mij, niemand minder dan onze burgemeester, Fernand van Trimpont, die ook de kaaifeesten even komt bezoeken. Goedemiddag, meneer de burgemeester.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Blij dat u voor ons even tijd wou maken. Ik heb gezien dat u een behoorlijk druk bezet man bent. U wordt langs alle hoeken en kanten aangesproken. De kaaifeesten, we weten allemaal waarover het gaat. De kaaien worden heringericht. 3 fases heb ik gehoord. Ik heb Hunegem-site gehoord en nog een aantal andere sites. En ik vroeg me daarbij af, hoe belangrijk is dit project eigenlijk voor stad Gerardsbergen? Want ik zie, de stad heeft enorm veel plannen. Het stadscentrum wordt ook aangepakt, lazen we onlangs. En dit project komt er dan nog eens bij. Hoe belangrijk is dat dan?
1: Dat is bijzonder belangrijk. Het gaat over de waterveiligheid. Onze stad gaan beschermen tegen water, maar tegelijkertijd ook de kans benutten om aan stadsontwikkeling te gaan doen. Het project van Gerardsbergen aan boord zal het sluitstuk worden binnen enkele jaren van de plannen die we hebben met ons stadscentrum. U weet dat we deze maand gaan we nog beginnen met de aanleg van parking aan de Kriebel. Later zullen we de winkelstraten aanpakken, de Adamstraat, het Stationsplein. En dan gaan we binnen enkele jaren toch wel aan onze kaaien kunnen eindigen. En, ik droom ervan en ik hoop dat we binnen zoveel jaren in een andere Gerardsberg gaan wonen.
0: Wel, de wereld verandert rond ons, niet enkel daarbuiten, maar ook in de stad Gerardsbergen. Heb je een concrete timing over hoe lang een en ander zou kunnen duren?
1: Ja, het zal gefaseerd zijn. Sowieso de plannen rond de kaaien zal niet meer voor deze meerjarenplanning, voor deze legislatuur zijn. Wij gaan deze legislatuur alle voorbereidingen nemen. En we hopen dan dat we in de volgende legislatuur ook de realisatie van het project rond de kaaien kunnen doen. Het accent ligt vandaag ook rond het jeugdcentrum. Ik ben bijzonder blij dat onze jeugdraad hier is, dat het jeugdhuis hier is. De jongeren vragen er al lang al naar om de omgeving van het jeugdcentrum wat kindvriendelijker te gaan maken. Wat te vergroenen, wat fijner te gaan maken. En ja, we slaan de handen in elkaar, het lokaal bestuur, de provincie en onze jeugd om aan hun wensen te gaan voldoen.
0: Oké, bedankt alvast voor deze uitleg, meneer Van Trimpont. Ik ben alweer een stukje wijzer nu. Elke gast die we voor onze microfoon trekken, die krijgt van ons een verzoekplaatje cadeau. Welke plaat mag ik voor u noteren? En deze keer ga ik het niet vergeten.
1: Zeg maar. Ik mag zelf een nummertje
0: kiezen.
1: Wel, dan op een dag als vandaag en met deze feestelijke gebeurtenis. Laat de zon in je hart.
0: Van? Willy Sommers? Ja. Die hebben staan. Kijk, met veel plezier, meneer Van Trimpont, gaan we die plaat voor jou spelen. Ik zet hem hier onmiddellijk klaar. Nogmaals dank voor uw tijd en uw toelichting, beste burgemeester. En we zien elkaar binnenkort gewoon opnieuw.
1: Fijne middag.
0: Dag.

0: Ree, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseree maakt van uw huis een echte thuis. Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Gerard Berge wil met de invoering van de Uitpas vrije tijd toegankelijker maken voor iedereen. Inwoners zullen punten kunnen sparen bij vrije tijdsactiviteiten. En vanaf september komt er ook een kansentarief voor mensen in een kwetsbare situatie. Daarnaast voorziet de stad extra steun voor verenigingen en scholen om deelname aan sport, cultuur en uitstappen betaalbaarder te maken.
3: Komende dinsdag bespreekt de gemeenteraad van Gerard Berge een nieuw toewijsreglement voor sociale woningen van woonmaatschappij Denderzuid. Kwetsbare groepen en inwoners met een sterke band met de stad krijgen extra aandacht, terwijl ook strengere voorwaarden rond taal en werkbereidheid worden ingevoerd.
4: De jaarkampeerders van provinciaal domein De Gavers verzetten zich fel tegen de plannen van de provincie om alle jaarplaatsen tegen 2029 te schrappen. De zowat 300 bewoners spreken van financiële en sociale gevolgen en voelen zich onvoldoende gehoord. Er loopt intussen een petitie en ook in de provincieraad worden vragen gesteld over het dossier.

0: Dat waren ook de Foundations. Niet waar, Björn?
1: Ja, ja, ja. Helemaal, helemaal, helemaal.
0: En
1: helemaal.
0: Onze burgemeester die had daar straks een plaatje aangevraagd. En ik stel voor dat hij mag beginnen met de Polonaise. Want hij vroeg deze van Willy Sommers. En laat de zon in je hart. En hij loopt weg, hè. Hij mag weer een keer.
1: Wacht, ik zal hem zo niet gaan vaststellen, maar wacht.

0: Promise You Made van Cock Robin, een van mijn favorieten.
1: Ik weet niet welke belofte dat je gedaan hebt, maar fijn.
0: Ik ben een politieker, ik beloof veel.
1: Jongens, sorry. 3 minuten na 4:30. En zo dadelijk om 5:00 hier een optreden. Dus kom nog snel naar

0: Unchain My Heart van Joe Cocker. Het is bijna 4:15, dus nog heel eventjes zijn wij hier aanwezig. Maar het is hier nog niet gedaan. Je kan nog altijd langskomen op de Kaaifeesten. En we hebben ook nog een verzoekplaatje naar Bjorn.
1: Ja, onze aller Chris Moons die kwam hier even langs. Even dag zeggen. En zij vroeg het plaatje aan The Logical Song van Supertramp. Voor zij die nog een beetje tijd hebben, het terras is nog steeds geopend en de crèmecar is nog niet weg.

0: The Logical Song van Supertramp. Speciaal voor Chris Moons hebben we deze gedraaid. Tja, en nu? Ha. Samen in de zon, hè?
1: Naar Bart Kajel en naar Renata. Ha.

0: Double D featuring Danny met Found Love. Ze staan als medeliefde.
1: Allee, zeg, vooruit. Amai, zeg. Het dag bij zijn eigen. Het is bijna gedaan. Moet er hier nog een keer van profiteren.
0: Punten scoren naar
1: Rosa. Ja. Morgen dan zijn we live te gast op de 22e Bergezelkes familiefietstocht. En ze hebben het weer ook gelukt met het goede weer.
0: Ja, dat is een walk in the park, hè.
1: Ja, dus als je niet weet wat doen, kom gerust morgen even naar Moerbeke. En voor vandaag nog heel veel plezier. Hier op de Kaaifeesten, a walk in the park, mag je nu gaan van genieten.

0: het zal morgen veel minder zijn, maar deze was toch wel een heel mooie walk in the park van de Nick Straker Band.
1: Ja, inderdaad. Ik ga iedereen hier bedanken om langs te komen. Ook de provincie, ook de stad Geraardsbergen dat we hier mochten staan. En morgen dan zijn we live van op het Moerbekeplein voor de Bergezeltjes familie fietstocht. Ik zou zeggen, dankjewel Björn om naast mij te staan.
0: Ja, graag gedaan, graag gedaan.
1: En tot morgen. Salut iedereen. En dan schakelen we nu terug over naar onze studio.
2: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Geraardsbergen.
3: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
4: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
5: Bij het distributiecentrum van sportmerk Nike in Laakdal in de Kempen is een sociaal akkoord bereikt. Uiteindelijk vallen maximaal 371 gedwongen ontslagen, zo melden de bonden. Die benadrukken dat oorspronkelijk zowat het dubbele aantal banen bedreigd was. Het personeel keurde het akkoord met ruime meerderheid goed. De ontslagen gaan in op 30 juni. In Antwerpen is in de vroege ochtend een stepper van 47 overleden nadat hij tegen een voetganger was gebotst. Ook die voetganger, een man van 30, raakte levensgevaarlijk gewond. De politie verhoort getuigen en bekijkt camerabeelden om uit te maken hoe het ongeval precies gebeurde. Nergens in Europa kent justitie meer enkelbanden toe dan in België. Dat zegt bevoegd minister Demir. Het aantal staat nu op 2100, een record. Een derde daarvan zijn verdachten die hun proces afwachten en vroeger naar de cel zouden zijn gestuurd. Nu komen ze onder elektronisch toezicht door de overbevolking in gevangenissen. Demir vindt dat geen goede evolutie en waarschuwt voor problemen, zeker als binnenkort de tweede noodwet tegen de overbevolking ingaat. Dan kunnen ook veroordeelden met celstraffen tot 18 maanden een enkelband krijgen. Een autokeuringstation in Londerzeel heeft een schoolbus uit de zuidrand van Antwerpen afgekeurd omdat ze met een levensgevaarlijk defect aan de remmen rondreed. Volgens de keurders was het een half mirakel dat er geen zware ongevallen mee zijn gebeurd. De bus van 9 jaar oud vervoert dagelijks tientallen kinderen en hun begeleiders. GOKA, de instantie die voertuigen keurt, roept op bussen die dagelijks vele kilometers afleggen regelmatig te controleren. Het voertuig in kwestie is voorlopig niet meer actief in afwachting van herstel. En Belgian cat Julie van Loo zit opnieuw zonder werk in de Women's NBA. New York Liberty heeft het interim contract van Loo na 5 wedstrijden niet verlengd. Wellicht omdat sterspeelster Ionescu terugkeert uit blessure. Van Loo hoopt snel zekerheid te vinden bij een nieuwe werkgever. Overal zalig zonnig en tot 29 graden aan zee met een briesje erbij. Morgen doet het kwik er nog een graadje bij.
6: Dit is Radio Dendria.
7: Dendria.
6: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: vrijdag 12 juni de vijfde barbecue dansant in Feestaal Industrie in Geraardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior. Afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open. Reserveer nu via 0477 844968 of via diego.garcia@telenet.be. Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Geraardsbergen wil met de invoering van de Uitpas vrije tijd toegankelijker maken voor iedereen. Inwoners zullen punten kunnen sparen bij vrije tijdsactiviteiten. En vanaf september komt er ook een kansentarief voor mensen in een kwetsbare situatie. Daarnaast voorziet de stad extra steun voor verenigingen en scholen om deelname aan sport, cultuur en uitstappen betaalbaarder te maken.
3: Komende dinsdag bespreekt de gemeenteraad van Geraardsbergen een nieuw toewijsreglement voor sociale woningen van woonmaatschappij Denderzuid. Kwetsbare groepen en inwoners met een sterke band met de stad krijgen extra aandacht, terwijl ook strengere voorwaarden rond taal en werkbereidheid worden ingevoerd. De jaarkampeerders van provinciaal domein De Gavers verzetten zich fel tegen de plannen van de provincie om alle jaarplaatsen tegen 2029 te schrappen. De zowat 300 bewoners spreken van financiële en sociale gevolgen en voelen zich onvoldoende gehoord. Er loopt intussen een petitie en ook in de provincieraad worden vragen gesteld over het dossier.

Op zoek naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot-Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 43 92, of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Bij het distributiecentrum van sportmerk Nike in Laakdal in de Kempen is een sociaal akkoord bereikt. Uiteindelijk vallen maximaal 371 gedwongen ontslagen, zo melden de bonden. Die benadrukken dat oorspronkelijk zowat het dubbele aantal banen bedreigd was. Het personeel keurde het akkoord met ruime meerderheid goed. De ontslagen gaan in op 30 juni. In Antwerpen is in de vroege ochtend een stepper van 47 overleden nadat hij tegen een voetganger was gebotst. Ook die voetganger, een man van 30, raakte levensgevaarlijk gewond. De politie verhoort getuigen en bekijkt camerabeelden om uit te maken hoe het ongeval precies gebeurde. Nergens in Europa kent justitie meer enkelbanden toe dan in België. Dat zegt bevoegd minister Demir. Het aantal staat nu op 2100, een record. 1/3 daarvan zijn verdachten die hun proces afwachten en vroeger naar de cel zouden zijn gestuurd. Nu komen ze onder elektronisch toezicht door de overbevolking in gevangenissen. Demir vindt dat geen goede evolutie en waarschuwt voor problemen, zeker als binnenkort de tweede noodwet tegen de overbevolking ingaat. Dan kunnen ook veroordeelden met celstraffen tot 18 maanden een enkelband krijgen. Een autokeuringstation in Londerzeel heeft een schoolbus uit de zuidrand van Antwerpen afgekeurd omdat ze met een levensgevaarlijk defect aan de remmen rondreed. Volgens de keurders was het een half mirakel dat er geen zware ongevallen mee zijn gebeurd. De bus van 9 jaar oud vervoert dagelijks tientallen kinderen en hun begeleiders. GOKA, de instantie die voertuigen keurt, roept op bussen die dagelijks vele kilometers afleggen regelmatig te controleren. Het voertuig in kwestie is voorlopig niet meer actief in afwachting van herstel. En Belgian cat Julie van Loo zit opnieuw zonder werk in de Women's NBA. New York Liberty heeft het interim contract van Loo na 5 wedstrijden niet verlengd. Wellicht omdat sterspeelster Ionescu terugkeert uit blessure. Van Loo hoopt snel zekerheid te vinden bij een nieuwe werkgever. Overal zalig zonnig en tot 29 graden aan zee met een briesje erbij. Morgen doet het kwik er nog een graadje bij.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Even over 6 op deze zaterdagavond hier bij Dendria. Goedenavond allemaal en welkom in alweer een nieuwe aflevering van de Zaterdagavondshow. De komende 2 uur ben ik bij jullie. Rond 7:30 is er uiteraard de weerupdate zoals altijd. En verder heb ik heel wat fijne muziek dus voor je mee. We gaan op zoek naar wat bekende jaartje in dit weekend. Maar eerst en vooral nog een dankwoord in de richting van collega Björn Huwaert. Hier was de afgelopen 2 uurtjes. In dit eerste uurtje van de Zaterdagavondshow heb ik al heel wat fijne muziek voor je meegebracht. Met onder andere verderop in dit uurtje de Dinky Toys en Kajanin. We hebben Claude Barzotti voor je mee. Lisa Stansfield zit er ook aan te komen. Evelyn Thomas en zoveel meer. Met nu al meteen een bekende jarige. Op 24 mei, dat is dus morgen 1944, dan is ze geboren. Patti LaBelle wil zeggen dat ze dus 82 wordt. Hier in duet met Michael McDonald in 86 en On My Own. Goeie avond.

Ze staan garant voor leuke dansmuziek. De Gibson Brothers, eind van de 70s met Cuba in 1979. Net daarvoor nog was er de jarige Patti LaBelle samen met Michael McDonald in 86 en On My Own. Ik heb een leuk tussendoortje gevonden. Want ja, de wespen die komen er weer aan. Ook die horenaars natuurlijk wel. Een gouden tip kan zijn, draag geen felle kleding en plant munt in de tuin. Zo heb je straks geen last van wespen. Wespen zijn erg nuttig. De geel-zwarte insecten spelen een belangrijke rol in de bestuiving van verschillende planten. Terwijl ze op zoek zijn naar nectar, helaas vormen ze soms een plaag in de tuin. Overlast van wespen voorkomen en een wespennest verwijderen gaat gelukkig makkelijk met deze tip. Dus geen felle kleding dragen en munt in de tuin planten. Een gouden tip zou ik zeggen, ga het eens nalezen op hln.be, want het is daar dat ik deze tip heb gevonden. Nu uit eigen Vlaanderenland van net 10 jaar geleden. Deze Amaryllis Timmerman. En één moment...

een song die we ons altijd blijven herinneren. Want toen dit een hit werd in de hitparade in 84, wel, dan vervulden we onze dienstplicht, onze legerdienst in Duitsland bij Keulen in Delbrück. En toen leerden we die song kennen van Evelyn Thomas, High Energy. Net was er ook nog Amarilis Timmerman van net 10 jaar geleden met één moment. Nu tijd om naar de reclame toe te werken. En dat doen we nog met een bekende jager. Hij, die Range, die is vandaag jarig geboren, 23 mei 1983, wil zeggen dat ze 43 wordt. En in 2001 trad ze toe tot de Sugababes. Hier zijn de Sugababes in 2005 met...

0: Visserij, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Visserij maakt van uw huis een echte thuis.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Gerard Berge wil met de invoering van de Uitpas vrije tijd toegankelijker maken voor iedereen. Inwoners zullen punten kunnen sparen bij vrije tijdsactiviteiten. En vanaf september komt er ook een kansentarief voor mensen in een kwetsbare situatie. Daarnaast voorziet de stad extra steun voor verenigingen en scholen om deelname aan sport, cultuur en uitstappen betaalbaarder te maken.
3: Komende dinsdag bespreekt de gemeenteraad van Gerard Berge een nieuw toewijsreglement voor sociale woningen van woonmaatschappij Denderzuid. Kwetsbare groepen en inwoners met een sterke band met de stad krijgen extra aandacht, terwijl ook strengere voorwaarden rond taal en werkbereidheid worden ingevoerd. De jaarkampeerders van provinciaal domein De Gavers verzetten zich fel tegen de plannen van de provincie om alle jaarplaatsen tegen 2029 te schrappen. De zowat 300 bewoners spreken van financiële en sociale gevolgen en voelen zich onvoldoende gehoord. Er loopt intussen een petitie en ook in de provincieraad worden vragen gesteld over het dossier.

Met deze Angel Eyes van ABBA uit 79 zijn we halverwege het eerste uurtje al gekomen van deze zaterdagavondshow. Net voor die nog was er Push the Button van de Sugar Babes uit de hitparade van 2005. Nu even een Dendria klassieker uit 1963. Het heeft ook wel weer te maken met een bekende jager, want morgen wordt hij 85, geboren op 24 mei 1941. Bob Dylan in 63 met Blowing in the Wind.

Net voor de 90s indoken in 89 nog deze Lisa Stansfield op zaterdagavond hier bij Dendria. Zaterdag 23 mei. This is the right time. Net ervoor nog de jarige Bob Dylan die er morgen 85 wordt. 1963 met een Dendria klassieker Blowing in the Wind. Tijd om even wat Franstalig gaan te draaien, want we houden van het Franse chanson. We gaan 43 jaar terug in het hitverleden. De man is spijtig genoeg al overleden. Had wel wat speciale stem. Italiaanse afkomst, Claude Barzotti, maar het wondermooie nummer Madame.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Geraardsbergen.
2: Dit is Radio Dendria, Jampie van Vlaanderen.

We zijn zo goed als rond in het eerste uurtje. We zitten in het laatste kwartiertje al. Het is ruim kwart voor zeven geworden met Steve Harley en Cockney Rebel uit 1975. Midden de 70s. Make Me Smile. En dat proberen we uiteraard te doen hier bij Radio Dendria. Met net voor de reclame nog Claude Barzotti uit 83 met Madame. We gaan even de hedendaagse hitparade induiken. Waarom niet? Zometeen is er Niels William uit 96 met Zonder Jou. Maar eerst hedendaags werk met Teddy Swims. Mr. Know It All.

net 30 jaar geleden voor deze Niels William in 96. Zonder jou aan het einde van het eerste uurtje. We gaan Stila naar 7 uur toe. Dat doen we nog met Kurt Nielsen uit 2004 met She's So High zo meteen. Maar eerst dit duet van de Dinky Toys samen met Kajanin in 93. De Love Embrace. Tot zo meteen aan 7 voor het tweede uurtje zaterdagavond. Ciao met rond 7:30.

0: vrijdag 12 juni de vijfde barbecue dansant in Feestal Industrie in Gerardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior. Afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open. Reserveer nu via 0477 844968 of via diego.garcia@telenet.be. Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. Vier van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt. Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
3: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

de hedendaagse hitparade om het tweede uurtje van deze zaterdagavondshow op gang te trekken op deze zaterdagavond 23 mei in het Pinksterweekend. Neil Horan uit de hedendaagse hitparade Dinner Party. Als je er pas bij komt hier bij Dandy, ja wel, goeie avond. Tot 8 uur zijn we nog samen met binnen een half uurtje de weerupdate. Kijken we even wat we de komende dagen mogen verwachten nog in dit Pinksterweekend, maar ook komende week. Het ziet er goed uit. En misschien al een klein beetje een vooruitblik naar wat er nadien gaat volgen. Er wordt gesproken over dan na nog een relatief goed weekje alweer wat minder. Misschien is daar al een beetje zicht op. Dan vertel ik jullie dat straks om 7:30 natuurlijk. Verder hebben we ook nog een paar bekende jaargen in dit tweede uur te zitten. En verder heb ik Carly Rae Jepsen voor je mee. We hebben André Hazes Jr. in dit tweede uurtje. Diana Ross en de Supremes terug naar 1964. Robert Howard en Kim Mazzell in een duetje uit 89. Suzanne Vega zit er ook aan te komen hier bij Dendria. De nieuwe van Gary Hegger binnen een paar ogenblikken. Maar eerst naar 1975 met de Bellamy Brothers en Let Your Love Flow.

0: In dit nummer kon je de luchtgitaar even bovenhalen, maar het komt vooral uit de Rocky films begin van de jaren 80 met deze Survivor en The Eye of the Tiger. De Rocky films met Sylvester Stallone natuurlijk. Net daarvoor nog de Bellamy Brothers uit 75, Let Your Love Flow. En hebt u al kennis gemaakt met ons kleine broertje Dendria Plus? Wel, dan moet u dat misschien eens doen, gewoon via onze website dendria.be. Kan je daar naar gaan luisteren en laat ons weten wat je ervan vindt. Dat kan je op info@dendria.be. info@radiodendria.be. Dit is Gary Hegger met de nieuwe Beter Dan Goed.
1: Ik

Dendria klassieker waarvoor we terug gingen naar 1969. Deze John Denver, Living on a Jet Plane. Daarvoor de nieuwe van Gary Egger, Beter dan goed. Ja, alle grote namen zijn uit met hun zomersingle. Heeft uiteraard allemaal te maken met de zomerhit waar ze uiteraard willen kans op maken. Een zomerhit die halverwege meer naar het eind van de maand augustus dan kenbaar wordt gemaakt. We gaan stilaan naar de reclame toe. Dat doen we met een Franse chanson uit 1990 van Philippe Lafontaine.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Radio Dendria, met een hart voor onze luisteraar en de muziek. Jampie van Vlaanderen.

hit van 40 jaar geleden in 1985-41. Om precies te zijn, deze Susanne Vega en Marlene Underwall. Net voor de reclame nog Philippe Lafontaine met Cœur de Loup. We gaan zo meteen het laatste half uurtje inzetten. De weerupdate die komt eraan naar Robert Howard en Kim Mazzella uit 89 met Wait. En deze terugblik naar de 70s met Nino Tempo en April Stevens, The Love Story. De jarigen, wel, die zitten verborgen in het laatste half uurtje van deze zaterdagavond, ciao.

halverwege dit tweede uurtje van de zaterdagavondshow. Terug naar 1989 met Robert Howard en Kim Mazzell en Wade. Net ervoor nog Nino Tempo en April Stevens uit 73. The Love Story. Tijd voor de weerupdate op deze zaterdagavond hier bij Dendria. Wel, vanavond en vannacht blijft het helder of licht bewolkt. In de loop van de nacht komen er meer hoge wolken vanaf de Noordzee. Hier en daar kunnen enkele mistbanken gevormd worden. Temperaturen gaan schommelen komende nacht tussen 9 en 17 graden. De wind is zwak uit noord tot noordoost of uit veranderlijke richtingen. Dan morgen zondag drijven lage wolken ons land binnen die tijdelijk wat langer zullen blijven hangen. Na de middag afwisselend zon en wolken bij 23 graden aan zee, 26 graden in het centrum van het land. Maandag en dinsdag worden uitstekende zomerdagen met heel wat zon en weinig bewolking. Het werd zelfs nog een fractie warmer. We kunnen dan de 30 graden halen. Woensdag en donderdag blijft het droog met flink wat zonneschijn, maar we gaan wel wat weer inboeten. We gaan naar lagere temperaturen, maar nog steeds zeer aangenaam, een 21 graden. Dat zegt onze weerman Erwin Franks. Nalezen kan je trouwens op zijn sociale media van onze weerman Erwin Franks. En dan nu weer tijd voor een bekende jarige. We blijven in eigen Vlaanderland, want hij wordt er vandaag 26 geboren. In het jaar 2000 op 23 mei. Jeremy Vrielink, acteur, muzikant, Vlaamse zanger, componist, songwriter. Ja, hij kan dus een beetje van alles. En Jeremy Vrielink, we gaan er even mee terug naar vorig jaar. Laat me voelen dat ik leef omdat hij...

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be. Ben je op zoek naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 4392. Of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.
1: Jouw smaak, jouw muziek. Iedere dag opnieuw. Dit is Radio Dendria.
2: Jampie van Vlaanderen.

20 minuten van deze zaterdagavond zouden 1964, nu 62 jaar geleden, deze Diana Ross en de Supremes met Where Did All Love Go? Net voor de reclame nog de jaren 80 met John Benson en Give Me The Night. Nu weer tijd maken voor een bekende jarige, net was er ook al Jeremy Vrielink. Wel, dit is de volgende. Ze wordt vandaag 53, want geboren, liever gezegd morgen 53, want geboren op 24 mei 1973 en in 2004 won ze ook het Eurovisie Songfestival. En als je daar een kenner van bent, dan weet je uiteraard dat ik het heb over Ruslana, die er morgen dus 53 wordt, hier met de Wild

Net 10 jaar geleden werd het ook bij ons in Vlaanderen een groot hit. André Hazes junior in 2016 met Leven. Daarvoor nog de jager Ruslana. Morgen wordt ze 53 met The Wild Dances. We zijn rond in deze zaterdagavond. Ciao, ik hoop dat u er een beetje van genoten hebt hier bij Dendria. Ik wens je nog een hele fijne avond toe. En nog een fantastisch Pinksterweekend met Radio Dendria. En de collega's natuurlijk. Morgen wordt ook weer een leuke dag van op verplaatsing. Want je hoort ze van op het Moerbeekeplein live. De collega's van Radio Dendria. Wij eindigen nog met een bekende jager die er 59 morgen zou worden. Maar overleed al ruim 15 jaar geleden in 2011. Heavy D en Heavy D and the Boys. Dan gaan we terug naar 1991 met Now That We Found Love. Geniet nog van het weekend. Het Pinksterweekend. Wij zijn er volgende zaterdag opnieuw om 6 uur hier bij Dendria met een volgende zaterdagavond. Ciao, salut!

0: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. Vier van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt. Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. Vier van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Bij de trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt. Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
1: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feestzaal Industrie in Geraardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
1: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
0: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open.
2: That's what you are.
0: Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
3: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
4: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.